0: Tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgische record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dan niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: CBRO 2. De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker korte baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog uit wat de aanleiding was voor die schiet- en vechtpartij. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
1: I've been on the phone with President Trump and Secretary Mullen, negotiating the release of the man ICE agents shot. Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
0: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
2: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik. Hè?
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wijs dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot dat ik onder gevonden heb. Hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
5: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Leverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: De komende dagen blijft het nog wat wisselvallig, maar het valt toch best wel mee. Vooral vrijdag is een wisselvallige dag, dan trekken storingen door. In de ochtend regent het eerst, daarna volgt een meer drogere periode, maar niet volledig droog. In de latere middagavond volgt dan een tweede storing, opnieuw met regen. Temperaturen 15, 16 graden en redelijk wat wind. Zaterdag volgen er nog een aantal verspreide buien, maar zeker niet overal. Eigenlijk niet zo gek veel buien. Tegen zondag is het droog en wordt het rustiger en breekt de zon weer meer door. En dan krijgen we weer een aantal betere dagen. Ergens tot midden volgende week, waarna dan tegen eind volgende week pas de volgende storingen binnenlopen. Kortom, wat wisselvalligheid, maar zeker geen echte zware herfstdoorbraak. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

bizarre.

0: veel hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog uit wat de aanleiding was voor die schiet- en vechtpartij. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
1: I've been on the phone with President Trump and Secretary Mullen, negotiating the release of the man ICE agents shot. Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
0: Bij de schietpartij

Hij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Wilhinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. De Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
1: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in unmarked vehicle and whisked him away.
0: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden 2 nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat dat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zo pas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehands spullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een 30-tal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit de Assebroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sportief een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Altijd schone muziek.

Zeer goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het half uur morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het optilzijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag wordt een wisselvallige, grijze, winderige en regenachtige dag. We zijn onder invloed geraakt van storingen. Storingen die verbonden zijn aan een lage drukgebied dat zich nabij IJsland bevindt. En die storingen die trekken vandaag door onze regio. De dag begint met een warmtefront, met perioden van regen. Niet meteen een hele sloot, maar er kan vanochtend nog wel wat regen vallen. Daarna wordt het dan geleidelijk wat droger, maar een bui blijft mogelijk of wat lichte regen. Het blijft ook zwaar bewolkt tot betrokken, de zon raakt daar niet door. Het is ook erg winderig. Aan zee kunnen we gemakkelijk richting 5, 6, 7 boven zelfs gaan. En ook boven land staat een flink vlagerige wind. De temperaturen doen het wel goed. We krijgen weer zachtere lucht binnen na dat warmtefront met maxima van 17 tot zelfs 18 graden. Mogen we zeker niet klagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
1: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
0: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.

De VBRO ontbijtshow op een zuchtje van het weekend. Hè? Ja, zo moet je het bekijken. Positief bekijken. We hebben wel nog een laatste werkdag voor de boeg, maar we bijten gauw even door die zure appel heen en dan genieten we weer van het tweede oktoberweekend alweer. Dat van 10 en 11 oktober. De zaaimand is inderdaad alweer aardig aan het opschuiven. En we gaan luisteren in wat voor weersomstandigheden dat allemaal gebeurt. Zometeen iets uitgebreider aanzet onze weerman Geert Nasens in zijn eerste ochtendweerpraatje. Je mama

We zitten in een zuidwestelijke stroming vandaag, waarin een aantal fronten meegevoerd worden. Een lage drukgebied nabij IJsland beïnvloedt ons weer en zorgt voor wisselvalligheid. De dag is begonnen met een storing die doortrekt, met verspreide perioden van regen. Daarna volgt dan een wat drogere periode, maar het blijft toch wel wat druilerig, met kans op hier en daar nog wat gedruppel en ook redelijk veel wind. Die wind die waait echt goed door uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die zelfs richting 5, 6, wie weet 7 Beaufort gaan. Met ook boven land toch wel redelijk wat wind uit diezelfde zuidwestelijke richting. Maximum temperaturen daarbij rond een graad of 15, misschien 16 aanvankelijk. Later in de dag dan komt er warmere lucht binnen en gaan we naar 17 tot 18 graden toe. Nog later, eind van de middag, nadert dan een tweede storing met opnieuw meer intensere periode van regen, waarna dan vanavond en vannacht weer koelere lucht binnenloopt met minima ergens rond een 8, 9 tot 10 graden tegen de ochtend. De wind neemt wat af, draait naar west, maar blijft zeker aan de kust echt goed doorwaaien en ook boven land blijft dat toch een vlagerige wind. Een bui blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Zaterdag een aantal verspreide buien doorheen de dag, vooral voor het noordelijke deel van de provincie. Temperaturen rond dezelfde orde van grootte als vandaag, en dat is ook zondag het geval, maar dan wordt het stabieler met opnieuw meer perioden van droogte. Wat opklaringen, zelfs een vrij zonnig deel van de dag. En ook maandag, dinsdag zouden we dan onder de gunstige invloed van hoge druk zitten met meer zon, droge dagen en wat hogere temperaturen zelfs. Eind volgende week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger kunnen worden.

Take That en Michael Patrick Kelly, wat een stemmen. Hè? Feel My Love, de nieuwe single, is deze week al de hele week lang onze Brugse kappen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
1: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
0: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden 2 nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat dat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zopas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehands spullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een 30-tal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit Assebroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sportief een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naatsen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daarop volgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Twee verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vandaag wordt een wisselvallige, grijze, winderige en regenachtige dag. We zijn onder invloed geraakt van storingen. Storingen die verbonden zijn aan een lage drukgebied dat zich nabij IJsland bevindt. En die storingen die trekken vandaag door onze regio. De dag begint met een warmtefront, met perioden van regen. Niet meteen een hele sloot, maar er kan vanochtend nog wel wat regen vallen. Daarna wordt het dan geleidelijk wat droger, maar een bui blijft mogelijk of wat lichte regen. Het blijft ook zwaar bewolkt tot betrokken, de zon raakt daar niet door. En het is ook erg winderig. Aan zee kunnen we gemakkelijk richting 5, 6, 7 boven zelfs gaan. En ook boven land staat een flink vlagerige wind. De temperaturen doen het wel goed. We krijgen weer zachtere lucht binnen na dat warmtefront, met maxima van 17 tot zelfs 18 graden, mogen we zeker niet klagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Veel hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. De Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
2: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
1: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.

Brugse kappen geweest, dit nieuwe duet. Erik Vlaanders en Hugo Sigal met hun late zomersingle, zeg maar. Vroege herfstsingle, een vriend voor het leven. Nog altijd vrij regelmatig te horen in onze programma's met hun meest recente titel, die twee. En zo gaan we de laatste rechte lijn in van deze VBRO ontbijtshow van vandaag, vrijdag 9 oktober. Zijn we eigenlijk nog niet aan toe. Het is het laatste kwart dat ingezet is. Straks de laatste rechte lijn. En die beginnen we dan natuurlijk gewoontegetrouw met weerman Geert Naessens en zijn ochtendweerbabbel.

We zitten in een zuidwestelijke stroming vandaag, waarin een aantal fronten meegevoerd worden. Een lage drukgebied nabij IJsland beïnvloedt ons weer en zorgt voor wisselvalligheid. De dag is begonnen met een storing die doortrekt, met verspreide perioden van regen. Daarna volgt dan een wat drogere periode, maar het blijft toch wel wat druilerig, met kans op hier en daar nog wat gedruppel en ook redelijk veel wind. Die wind die waait echt goed door uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die zelfs richting 5, 6, wie weet 7 Beaufort gaan. Met ook boven land toch wel redelijk wat wind uit diezelfde zuidwestelijke richting. Maximum temperaturen daarbij rond een graad of 15, misschien 16 aanvankelijk. Later in de dag dan komt er warmere lucht binnen en gaan we naar 17 tot 18 graden toe. Nog later, eind van de middag, nadert dan een tweede storing met opnieuw meer intensere perioden van regen, waarna dan vanavond en vannacht weer koelere lucht binnenloopt met minima ergens rond een 8, 9 tot 10 graden tegen de ochtend. De wind neemt wat af, draait naar west, maar blijft zeker aan de kust echt goed doorwaaien en ook boven land blijft dat toch een vlagerige wind. Een bui blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Zaterdag een aantal verspreide buien doorheen de dag, vooral voor het noordelijke deel van de provincie. Temperaturen rond dezelfde orde van grootte als vandaag, en dat is ook zondag het geval, maar dan wordt het stabieler met opnieuw meer perioden van droogte. Wat opklaringen, zelfs een vrij zonnig deel van de dag. En ook maandag, dinsdag zouden we dan onder de gunstige invloed van hoge druk zitten met meer zon, droge dagen en wat hogere temperaturen zelfs. Eind volgende week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger kunnen worden.

0: De nieuwe single van Augustijn. Augustijn Vermanderen, uiteraard voor zij die nog niet meteen een belletje hoorden rinkelen. De zoon van inderdaad helemaal in de staart van onze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Richting muziek bij Steyberkt, de vrijdagochtend door tussen 9 en het eerste middagnieuws. Tot aan de VBRO Radioclub met Rudy Meins.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. VBRO, gewoon gezellig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertel ik hè.
2: Een nieuwe outfit hè, van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik onder gevonden en hè. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: CBRO 2. De Brugse Radio.

Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden twee nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis

Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit Assebroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sportief een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.

0: Nee. De beste muziek voor het Brugse omland.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Haagse Radio.
1: Dat is luisteren en genieten.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïense onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Blankenbergen zijn gisteren 25 bewoners uit een appartementsgebouw geëvacueerd. Tijdens sloopwerken aan een aanpalend pand ontstonden er gaten en barsten in de buitenmuren van het gebouw in de Frankommelaan. Uit voorzorg moest iedereen naar buiten. De stabiliteitsdeskundige controleerde het gebouw. Rond 4 uur mochten de bewoners opnieuw naar hun appartement. In een hotel in een Brugse deelgemeente heeft de politie ruim 28 kilogram cannabis en een handgranaat gevonden. De drugs hebben een geschatte straatwaarde van €282.000. Ook ruim €7.000 cash, smartphones, een fatbike en een wagen werden in beslag genomen. 2 mannen van 23 werden maandagavond opgepakt. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer. In Wevelgem werd een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De politie trof de installatie aan terwijl die ontmanteld en verhuisd werd. Op de site lagen 2800 kilogram rooktabak en verpakking voor verschillende sigarettenmerken. Er stonden ook 27 bedden voor arbeiders. Wanneer de ontdekking precies gebeurde is niet bekend. Het is al de 13e illegale sigarettenfabriek die dit jaar in België wordt ontmanteld. Een 35-jarige man heeft zich voor de Brugse politierechter moeten verantwoorden voor bijzonder gevaarlijk rijgedrag. De feiten gebeurden in de zomer van 2025. De man botste op de E40 bij Beernem tegen een tegenligger en vluchtte vervolgens weg. Tijdens zijn vlucht voerde hij verschillende gevaarlijke manoeuvres uit en reed hij zelfs tegen de richting in. Hij verklaarde dat hij in paniek was. En we eindigen op het strand van Nieuwpoort. Daar zijn gisteren heel wat opvallende grote kwallen aangespoeld. Het gaat om zeepaddenstoelen. Een kwallensoort die vooral tussen augustus en eind oktober aan onze kust voorkomt. Strandwandelaars hoeven zich geen zorgen te maken. Zeepaddenstoelen netelen niet en zijn dus ook niet gevaarlijk.
3: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
4: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
1: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
1: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag wordt een wisselvallige, grijze, winderige en regenachtige dag. We zijn onder invloed geraakt van storingen. Storingen die verbonden zijn aan een lage drukgebied dat zich nabij IJsland bevindt. En die storingen die trekken vandaag door onze regio. De dag begint met een warmtefront, met perioden van regen. Niet meteen een hele sloot, maar er kan vanochtend nog wel wat regen vallen. Daarna wordt het dan geleidelijk wat droger, maar een bui blijft mogelijk of wat lichte regen. Het blijft ook zwaar bewolkt tot betrokken, de zon raakt daar niet door. Het is ook erg winderig. Aan zee kunnen we gemakkelijk richting 5, 6, 7 boven zelfs gaan. En ook boven land staat een flink vlagerige wind. De temperaturen doen het wel goed. We krijgen weer zachtere lucht binnen na dat warmtefront, met maxima van 17 tot zelfs 18 graden mogen we zeker niet klagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Heb je mijn allure gezien, is dat wel één?
1: Hoe, kijk, dat meestje die er gisteren per ongeluk van de stoosjes stond hier in Brugge. Ze stond er zo, als schuddenkonten, met een mini-rokje aan. En ze zus er lang genoeg van geen koude per blozen te krijgen. Stond ze er zo, als schuddenkonten, en als ze maar zingen van... En als ze maar drogen met de tafel van vermenigvuldigingen. Komt er om een keer een notwufje en dan zegt ze... vrouwtje, dat is niet goed voor je gezondheid, wij aan zo'n poek doen. Kom, gaan togen wat dat toilet is. Hij valt vrouw op. Madame Prumme en die vrouw Viegeboom. Komen binnen, bevielen de stilte. Ze zijn de stilte tegen hem dat je nog een been hebt. Ze kopen nou 2 kilo appelsinas. En madame Prumme zegt tegen Fille, Fille, heb je een plastieke zakje? Hij zegt, kan je nog een been? Is nog niet genoeg misschien? Ja, ja, het vrouw ook. En zijn hem er zo zot van zijn, dat vind ik. Van jongs af ook. Beginnen ze te zeggen, ik moet de schoonste van alle mollen. Ik zou wel de schoonste vinden van alle mollen. En dat zeggen ze heel in de leven deuren. Altijd maar, ik zou wel de schoonste vinden. Ik ook vanavond. Ik zou wel de schoonste vinden van alle mollen. Ik zou wel de parel zien hier in de zolle. Dat mag een blondje zien, dat mag een zwartje zien. Dat mag een rostje zien op me de schoonste vin. Van ik wil de schoonste vin hier in de zolle. Ik wil de parel zien van alle molle. Waar dat ze zit of wat dat ze is, kan me niet schelen. Maar het is de schoonste, het is dat ik wil. En waar zou ze zitten?

Nee, naar boven. Maar zet eerst van onder te prutsen, het is van boven, neem maar zin. En anders zou je de eerst van boven bezig houden, het is er nog niet van onder, neem maar zin. Daar zit hij weer. Ander dat kindje, dat is jong, dat kan lang koor. Stop, Rosette, zet niet heel eerlijk. Het zijn allemaal schoon. Er zien heel lelijke hier in de zolle. Zien ze slechts zonnebloemen, alle mollen. Eer dat nu blondjes zien, of dat nu zwartjes zien, of dat het rostje zien, zien de schoonste dat ik kan zien. Er zien heel lelijke hier in de zolle. Zien ze slechts zonnebloemen, alle mollen. Zoek woord dat je wilt, is eender woord dat je moest zien. Een schondervrouwtje ga je hier niet vinden. Een schondervrouwtje

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: my love.
1: Dat was hem nog een keer, onze Brugse Kappen. Late vrijdag voormiddag, gewoontegetrouw, draaien we de Kappen. Ook nog een keer in het laatste uurtje voor de middag. Feel My Love, de nieuwe single van Take That en Michael Patrick.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
2: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: VBRO 2. De Brugse Radio.

Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheid.

0: is dat woord dat die vreet. Junter kleine namme die met de dochter van Marie Blanchet.
1: Ja, en of het inderdaad ooit tot een huwelijk gekomen is, daar hebben we het raden naar, vrees ik, wat die kleine Namedee uitgestoken heeft. Toentertijd Willy Lustenhauer wist het misschien wel, maar dat is ook een geheim dat hij uiteraard meegenomen heeft naar de andere kant. Willy in zijn potpourri, nummer 3, we gingen heel ver terug in de tijd in dit laatste stukje van onze vrijdagvoormiddag samen hier bij de VBRO. Muziek bij Staaiwerk loopt op zijn laatste benen. We gaan naar het eerste middagnieuws en naar de vrijdagse radioclub met VBRO's Rudy Meijs.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed dit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wijs dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Altijd schone muziek.

0: De Nederlandse televisie loopt ook zo'n reclamespotje. Ik kijk nogal vaak Nederlandse televisie. En dus hoor ik deze Queen heel vaak in dat spotje terug met I Want to Break Free.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Inderdaad, van maandag tot vrijdag. En het is alweer vrijdag. Deze werkweek is weer voorbij geschoten. Vrijdag, dat is een bijzondere dag bij ons. Want dan hebben we altijd een extra item in ons programma. En dat is Nonkel Erik. We zijn benieuwd wat hij vandaag allemaal te vertellen heeft. Wat hij heeft meegemaakt de afgelopen dagen. En wat er misschien in het verschiet ligt. We gaan het allemaal horen straks rond 10 voor 1. Dat is hij. Raf van Brussel straks met Small Talk, ook Agneta Falskoch, Bowowow en uiteraard een gast vandaag en dat wordt John Terra.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

Small Talk was dit op deze vrijdagmiddag. Raf van Brussel, die blijkbaar, ik hoorde het onlangs ergens nog vertellen, nog altijd muzikaal bezig is, maar een beetje buiten de spotlight. Niet meer zoals in 2011, toen hij dit nummer zong. En ik zag van de week nog op televisie de zoveelste documentaire rond ABBA. En dan dacht ik nog eens bij mezelf, wat hebben ze toch schitterende muziek gemaakt. Agneta Falsco, de hier.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
7: Met gratis koffie en gebak.
6: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Enrique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Goedemiddag. Blijft het druilerig en wat regenachtig. Niet dat het meteen heel veel gaat regenen. De droge periodes overheersen wel aanvankelijk. Maar later in de middag schuift dan een tweede front dichterbij en kunnen er weer perioden met regen gaan voorkomen. De maxima zitten ergens rond de 17, 18 graden. Dus dat valt best wel mee, maar het is ook erg winderig. Er staat fors wat wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk 5, 6, zelfs naar 7 boven toe gaan. En ook boven land zien we een vlagerige wind uit diezelfde zuidwestelijke hoek. Vanavond, vannacht dan meer droge periodes, maar enkele verspreide buien blijven dan zeker en vast mogelijk. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Allee, iedereen aan tafel, mijn hand de soep het scheppen. Zwaarlijk en ziet hij in de mondje niet verbrand, mensen.

0: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Het is altijd interessant om van artiesten zelf te horen hoe ze op het idee zijn gekomen om een bepaald liedje op te nemen. En vandaag een cover, gezongen door David van Dijk, een nummer van Wiltura. Er is een plaats voor jou in mijn armen.
2: Ja, het is een liedje dat op mijn debuutalbum staat, Dichtbij. Ja, dat was toch wel heel bijzonder voor mij. Ten eerste omdat ik al van kindsbeen af een ontzettend grote fan ben van Wil. Maar het heeft ook een emotionele reden. Het staat op het album Dichtbij. Dichtbij is een liedje waar ik zelf de tekst en muziek heb geschreven voor mijn overleden mama. Mm-hmm. Altijd ging ik samen met mijn ouders naar Wiltura. Mm-hmm. En ik weet dat Er is een plaats in mijn armen was een van haar favoriete liedjes.
1: Oh ja.
2: En dat was zo het moment dat je ging inhaken met, met de mensen naast jou. En
1: mee
2: dat je meewiegen, links, rechts. Ja, ik vond dat altijd een heel mooi liedje. En het is ook een liedje dat dateert van het trouwjaar van mijn ouders.
1: Oh ja.
2: Ja, ik heb altijd een voeling gehad met het liedje. En vandaar dat ik zoiets had. En je zegt wel in een nieuw jasje, maar we zijn toch wel vrij het oorspronkelijke arrangement trouw gebleven. Maar wel weer met het nodige respect. Alles werd ook weer live ingespeeld. Live strijkers, live blazers.
1: Ja. Zing je het nog altijd?
2: Ik zing het nog altijd, ja.

We zitten in een zuidwestelijke stroming vandaag, waarin een aantal fronten meegevoerd worden. Een lage drukgebied nabij IJsland beïnvloedt ons weer en zorgt voor wisselvalligheid. De dag is begonnen met een storing die doortrekt, met verspreide perioden van regen. Het blijft toch wel wat druilerig, met kans op hier en daar nog wat gedruppel en ook redelijk veel wind. Die wind die waait echt goed door uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die zelfs richting 5, 6, wie weet 7 Beaufort gaan. Met ook boven land toch wel redelijk wat wind uit diezelfde zuidwestelijke richting. Maximum temperaturen daarbij rond een graad of 15, misschien 16 aanvankelijk. Later in de dag dan komt er warmere lucht binnen en gaan we naar 17 tot 18 graden toe. Nog later, eind van de middag, nadert dan een tweede storing met opnieuw meer intensere perioden van regen, waarna dan vanavond en vannacht weer koelere lucht binnenloopt met minima ergens rond een 8, 9 tot 10 graden tegen de ochtend. De wind neemt wat af, draait naar west, maar blijft zeker aan de kust echt goed doorwaaien en ook boven land blijft dat toch een vlagerige wind. Een bui blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Zaterdag een aantal verspreide buien doorheen de dag, vooral voor het noordelijke deel van de provincie. Temperaturen rond dezelfde orde van grootte als vandaag, en dat is ook zondag het geval, maar dan wordt het stabieler met opnieuw meer perioden van droogte. Wat opklaringen, zelfs een vrij zonnig deel van de dag. En ook maandag, dinsdag zouden we dan onder de gunstige invloed van hoge druk zitten met meer zon, droge dagen en wat hogere temperaturen zelfs. Eind volgende week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger kunnen worden.

0: ik stapel gek op jou. Dit was Raymond van het Groenewoud. Het is vrijdag, zoals beloofd. Nonkel Erik aan de telefoon, zoals altijd op vrijdag. Nonkel Erik, ben je daar?
1: Ja, ze weer paraat weer.
0: Ja, inderdaad, nonkel Erik. Zeer welkom in ons programma.
1: Wat zie je dus de rest van mijn buitenkoek al heb weten te zeggen? En we zitten hier vandaag in de cabane.
0: Ah, wat? Een cabane?
1: Ja, maar dat staat nu... ik weet niet hoeveel van die cabane gekocht hebt voor de kerstpart te organiseren van die tuinhuisjes eigenlijk. En wie er ook in bestelde, we zitten weer nu ook in de cabane.
0: Ah, daarmee, ja, van die tuinhuisjes. Ja, voor de kerstmarkt. Ja, en is er voor de rest anders nog nieuws?
1: En wij kennen alles nog groot nieuws, zeg. Want je weet, Bert en Ernie van de Sesamstraat en al, die ene acteur die die stemmen doet, die mens is gestorven en die ander wil niet bij. En toen zat ik een kabeltje te pezen, moest weer een Brugse versie maken, zeg, van de Sesamstraat. E en Bert en Ernie vervangen door bijvoorbeeld door Min en door Danik Sors.
0: Ah, Danik Sors wordt dus ook een stemacteur.
1: Danik Sors, ik heb hem gevraagd, hij was hier direct akkoord. En ik moet zeggen, ben van de week al in de studio gezeten en ben al de tune en al gemaakt, zeg. En dat gaat niet bij Sesamstraat eten hier, dat gaat hier Karmerstraat eten.
0: Ah ja, dus Sesamstraat wordt Karmerstraat.
1: Ja, bekende straten in Brugge natuurlijk, de Karmerstraten. En hoe je wilt, kun je al een keer een stekje laten horen. Hè. Je had wat direct herkennen, nu op een keer goed lusterend.
0: Ja, is goed. Ja. Oh, ik herken het al.

0: Dat.
1: Ja, het is zeer herkenbaar, hè?
0: Ja, wat pezen ze ervan zijn. En we hebben hier de dame van Bert en Urdi. En we hebben dat veranderd, omdat het natuurlijk een beetje Lipsebrugs is. En dat een beetje over ons gaat, natuurlijk ook. En over dingen die al gebeuren in de provincie en in Bruinhol. Wie hebben we er nu? Rick en Zorsi.
1: Rick en Zorsi.
0: Ja, ik zie Rick dus, van de Doeklerik. En Zorsi, dat is dat ik Zors natuurlijk, hè.
1: Ja, het is voor ons allemaal nieuw natuurlijk, hè. Maar het begint een beetje duidelijk te worden, ja.
0: Ja, zet met alle seksje net gepakt en al voor later voor u te zenden. En wat je wilt, kunnen we dat al een keer in première laten door, dan lusteroos weer.
1: Oh la la, we krijgen een primeur.
0: Ja, allee, zet je maar gereden op de top van je stoel, hè. De eerste aflevering zegt van Karberstraat.
2: La la la la la la la la la la la.
3: Hallo, Rick?
0: Ja, Zorsi. Ik heb vannacht een vreselijke droom gehad.
2: Wat zeg je, Ricky? Ik hoor een kijkje ook niet bij.
0: En weg zeggen dat ik vannacht een vrije droom had hebben.
2: Het spijt me, maar ik hoor niet niks in alleen maar je mond bewegen, hè?
0: Ja, maar ja, Zorsi, dat kan je anders niet zitten, banaan in je oren.
2: Dat had ik niet gezien dat er bananen in mijn oren zat, hè. Het is dom dat je niet kan snoeren, hè.
0: Ja, maar ja, bananen zijn voor hebt eten, hè. Die voor in je oren te steken. Zeg, Zorsi, ik heb vannacht vreselijk gedroomd.
2: Ja? Van wat heb je gedroomd, Ricky?
0: En wat ik durf het ons niet zeggen.
2: Ja, maar ja. Ja, zeg, moet je bij zijn.
0: En wel, Zorsi, kijk, ik gedroomd zeg, dat schepen Nico dat hij gouverneur van West-Vlaanderen geworden was.
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
0: En wat heb je nog op mij toegedaan vannacht? Ik zag altijd wel dat beeld voor me dat hij daar zat op die stoel, hè.
2: Ja, met die grote snor.
0: Ja, ja, zeg, het was een echte nachtmerrie.
2: Maar je moet niet bang zijn, want ik ben hier, zeg, voor je te beschermen, hè.
0: Ja, zeg, dankjewel, mijn Zorsi. Je bent mijn beste vriend.
1: Ja, in één woord subliem, zou ik zo zeggen, Donkel Erik.
0: Ja, wat pezen ervan zijn, dat gaat toch een hit worden? Rick en Zorsi, zeg, in de Karberstraat.
4: Donkel Erik, dit is Greet.
0: Ja, de tijd zit er weer op, hè, maar Rita had gehoord. En dit is Greet, dus gaan moeten aanschuiven. Zeg, we hadden van deuren, hè. Heel heren, tot volgende week en bedankt voor het luisteren, hè.
1: Inderdaad, Donkel Erik, zeg bedankt voor de primeur vandaag. Het was heel aangenaam en we horen je graag volgende week terug.
0: Dat is goed. Toedeloe weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal 2,49 euro per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo 5 euro bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Leverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
5: De Brugse Radio.

Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.

We zitten in een zuidwestelijke stroming vandaag, waarin een aantal fronten meegevoerd worden. Een lage drukgebied nabij IJsland beïnvloedt ons weer en zorgt voor wisselvalligheid. De dag is begonnen met een storing die doortrekt, met verspreide perioden van regen. Het blijft toch wel wat druilerig, met kans op hier en daar nog wat gedruppel. En ook redelijk veel wind. Die wind die waait echt goed door uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die zelfs richting 5, 6, wie weet 7 boven gaan. Met ook boven land toch wel redelijk wat wind uit diezelfde zuidwestelijke richting. Maximum temperaturen daarbij rond een graad of 15, misschien 16 aanvankelijk. Later in de dag dan komt er warmere lucht binnen en gaan we naar 17 tot 18 graden toe. Nog later, eind van de middag, nadert dan een tweede storing met opnieuw meer intensere periode van regen, waarna dan vanavond en vannacht weer koelere lucht binnenloopt met minima ergens rond een 8, 9 tot 10 graden tegen de ochtend. De wind neemt wat af, draait naar west, maar blijft zeker aan de kust echt goed doorwaaien en ook boven land blijft dat toch een vlagerige wind. Een bui blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Zaterdag een aantal verspreide buien doorheen de dag, vooral voor het noordelijke deel van de provincie. Temperaturen rond dezelfde orde van grootte als vandaag en dat is ook zondag het geval, maar dan wordt het stabieler met opnieuw meer perioden van droogte. Wat opklaringen, zelfs een vrij zonnig deel van de dag. En ook maandag, dinsdag zouden we dan onder de gunstige invloed van hoge druk zitten met meer zon, droge dagen en wat hogere temperaturen zelfs. Eind volgende week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan. Na, na,
1: na, na. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en het is leuk als je Eddy Govert een nummer uit het archief kunt voorschotelen dat hij niet kent. En ik geniet daar echt wel mateloos van. En daar ga ik ook soms eens naar zoeken in het archief hier bij VBRO. Het was alvast mijn doel opnieuw deze keer en ik heb er eentje gevonden.
4: Je bent een beetje sneaky, Nico.
3: Nu, ik ben helemaal niet de enige, hoor, Eddy Govert. Ik heb een kleinkunstnummer gevonden van een duo dat zich een trio noemt.
4: Ja. Een heel eigenaardige naam, hè? Dat moet ik zeggen.
3: Werner Brandt en Chris Wijnen die vormden een duo, maar ze heten zich het Trio Min 1.
4: Dat is een goede vondst.
3: En dat is ook een duo.
4: Ja, als je het zo bekijkt wel, hè?
3: Nu, het Trio Min 1 was een kleinkunstduo dat in 68-69 een paar EP'tjes opnam. Voor de mensen die niet weten wat een EP'tje is, zeg maar een single met meer dan 2 liedjes.
4: Ja, meestal 4 liedjes, 2 aan elke kant.
3: Afhankelijk van het verhaal een beetje. En ze hebben 2 van die EP'tjes gemaakt onder de vleugels van het Cardinal label.
4: Oh ja, dat was van Rocco Granata, hè?
3: Eén van die EP'tjes vond ik alvast zalig. Het is een beetje een ondeugend verhaal van een rijke advocaat die veel klanten heeft die hem niet kunnen betalen. Dus heeft hij nood aan centen en gaat hij op zoek naar een schatrijke vrouw.
4: Alle middelen zijn goed, hè?
5: Een wijs advocaat met als naam Mr. Repelt.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes, yes.

0: Veronique en John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Goedemiddag. Blijft het druilerig en wat regenachtig. Niet dat het meteen heel veel gaat regenen. De droge periodes overheersen wel aanvankelijk. Maar later in de middag schuift dan een tweede front dichterbij en kunnen er weer perioden met regen gaan voorkomen. De maxima zitten ergens rond de 17, 18 graden. Dus dat valt best wel mee, maar het is ook erg winderig. Er staat fors wat wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk 5, 6, zelfs naar 7 boven toe gaan. En ook boven land zien we een vlagerige wind uit diezelfde zuidwestelijke hoek. Vanavond, vannacht dan meer droge periodes, maar enkele verspreide buien blijven dan zeker en vast mogelijk. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

bruggen. Bruggen die schonen. Venetië van het noorden. Of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren. En ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Prater. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Blankenbergen zijn gisteren 25 bewoners uit een appartementsgebouw geëvacueerd. Tijdens sloopwerken aan een aanpalend pand ontstonden er gaten en barsten in de buitenmuren van het gebouw in de Frankommelaan. Uit voorzorgen moest iedereen naar buiten. De stabiliteitsdeskundige controleerde het gebouw. Rond 4 uur mochten de bewoners opnieuw naar hun appartement. In een hotel in een Brugse deelgemeente heeft de politie ruim 28 kilogram cannabis en een handgranaat gevonden. De drugs hebben een geschatte straatwaarde van 282.000 euro. Ook ruim 7.000 euro cash, smartphones, een fatbike en een wagen werden in beslag genomen. Twee mannen van 23 werden maandagavond opgepakt. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer. In Wevelgem werd een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De politie trof de installatie aan terwijl die ontmanteld en verhuisd werd. Op de site lagen 2800 kilogram rooktabak en verpakking voor verschillende sigarettenmerken. Er stonden ook 27 bedden voor arbeiders. Wanneer de ontdekking precies gebeurde is niet bekend. Het is al de 13e illegale sigarettenfabriek die dit jaar in België wordt ontmanteld. Een 35-jarige man heeft zich voor de Brugse politierechter moeten verantwoorden voor bijzonder gevaarlijk rijgedrag. De feiten gebeurden in de zomer van 2025. De man botste op de E40 bij Beernem tegen een tegenligger en vluchtte vervolgens weg. Tijdens zijn vlucht voerde hij verschillende gevaarlijke manoeuvres uit en reed hij zelfs tegen de richting in. Hij verklaarde dat hij in paniek was. En we eindigen met een Belgisch biertje. Brouwerij Het Anker in Mechelen heeft voor het eerst een alcoholvrije versie van de bekende Gouden Carolus Classic gemaakt. De brouwers werkten er 1,5 jaar aan. Het donkere bier bevat nog amper 0,3% alcohol tegenover 8,5% bij de klassieke versie. Vanaf deze week is het een nieuwe bier te koop in de winkels en horecazaken.
3: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
4: Banink.
3: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
3: Fitnessabonnement.
4: Probeer nog een keer.
1: Geen
3: idee, vertelde ik, hè?
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
3: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zijn de rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
3: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat, de Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: Altijd schone muziek.

0: Take That, samen met Michael Patrick Kelly. En ze maken ongetwijfeld hun opwachting in onze Brugse top 40. Die komt er trouwens morgen namiddag alweer aan tussen 2 en 5 uur. De zaterdag namiddag gebeurtenis van Jon Brugse Radio. Een overzicht van de actuele hits in Brugge in West-Vlaanderen. In een presentatie van Maarten Vijs, samenstelling Ivan Schatteman, zoals hij dat al vele decennia lang doet voor de Brugse Radio. Feel My Love dus van Take That en Michael Patrick Kelly.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Pratere. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vrijdag is op 't Zand in Brugge de grootste mantel tegen eenzaamheid ter wereld uitgerold. Het gaat om een indrukwekkend textielkunstwerk van 224 vierkante meter, samengesteld uit zo'n 3000 lapjes stof, die werden geschonken door mensen die zelf met eenzaamheid te maken kregen of anderen daarin ondersteunen. Met de actie geeft organisatie Samana het startschot voor de allereerste week tegen eenzaamheid. Daarmee wil ze eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken. Meer dan 1 op de 3 Belgen voelt zich volgens de organisatie wel eens eenzaam, terwijl dat cijfer bij chronisch zieken en mantelzorgers nog hoger ligt. Tijdens het evenement werd ook het Charter tegen eenzaamheid voorgesteld. De stad Brugge was daarbij de eerste ondertekenaar. De Brugse politie heeft 2 vermoedelijke drugsdealers opgepakt na een onderzoek naar verdachte activiteiten in en rond een hotel in een Brugse deelgemeente. Speurders stelden er al enkele weken een opvallend komen en gaan vast en gingen deze week over tot huiszoekingen in 2 hotelkamers. Daar troffen ze ruim 28 kilogram cannabis aan, goed voor een geschatte straatwaarde van zo'n 282.000 euro. Daarnaast werden meer dan 7.000 euro cash geld, meerdere smartphones, een step, een fatbike en een voertuig in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook een handgranaat aantrof. Dofo kwam ter plaatse om het explosief veilig onschadelijk te maken. 2 mannen van 23 werden gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden voor drugshandel en verboden wapenbezit. Het onderzoek loopt verder. Brugge heeft internationale erkenning gekregen voor zijn aanpak van erfgoedzorg. Tijdens een expertendag in het Begijnhof kwamen deze week specialisten uit binnen- en buitenland samen om na te denken over hoe historisch erfgoed beter kan worden beschermd zonder het los te koppelen van de mensen, tradities en verhalen die ermee verbonden zijn. Het Brugse Begijnhof fungeerde de voorbije jaren als een internationale proeftuin. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de restauratie van gebouwen, maar ook naar de betekenis van de plek voor bewoners en gebruikers. Die aanpak trekt nu de aandacht van UNESCO-experts. Op basis van de Brugse ervaringen werken zij aan nieuwe internationale aanbevelingen voor geïntegreerde erfgoedzorg. Later deze maand worden de inzichten ook besproken tijdens een internationale erfgoedbijeenkomst in het Italiaanse Napels. Een mooie primeur voor Brugge. Leerkracht en bakker Glenn Schutijzer van Hotel School ter Groene Poorten mag zich voortaan de allereerste Belgische broodsommelier noemen. Na een intensieve opleiding in het Duitse Weinheim behaalde hij als eerste Vlaming de internationaal erkende titel. Een broodsommelier is gespecialiseerd in het proeven, analyseren en beschrijven van brood en adviseert ook over combinaties met andere voedingsmiddelen en dranken. Tijdens zijn opleiding moest Schutijzer onder meer verschillende broden blind herkennen en uitgebreid toelichten. Volgens de Bruggeling wordt het bakkersberoep al maar professioneler en verdient brood meer waardering dan vandaag vaak het geval is. Ter Groene Poorten is bijzonder trots op de erkenning en wil de opgedane expertise gebruiken om de bakkerijopleiding verder te versterken. Glenn Schutijzer hoopt dat de rol van broodsommelier ook in België meer bekendheid krijgt, zoals dat vandaag al het geval is in Duitsland. En tot slot nog een beetje sportnieuws. De thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Anderlecht staat zaterdag volledig in het teken van de strijd tegen leukemie. Groen-zwart brengt opnieuw hulde aan voormalig doelman Miguel van Damme, die in 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte. De Cercle-spelers zullen aantreden in speciale wedstrijdshirts waarop de stichting Me2You de plaats inneemt van de hoofdsponsor. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild, waarbij de volledige opbrengst naar de stichting gaat. Me2You ondersteunt onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten en zet zich in voor patiënten. Daarnaast organiseert Cercle ook een tombola in en rond het stadion. Supporters kunnen lotjes kopen vanaf een uur voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd. Met de benefietactie wil de club de strijd van Miguel van Damme levend houden en tegelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar bloedziekten.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Enrique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht zijn er nog een aantal verspreide buien. Het is zo dat de fronten met regen onze regio verlaten hebben, maar we komen dan in een stevige westelijke circulatie terecht met opklaringen, wolkenpartijen, maar ook een aantal verspreide buien. En dat zouden best wel een aantal felle buien kunnen zijn. Het is niet uitgesloten dat er aan de kust of in het noorden van de provincie zelfs een losse donderklap bij zit. Meer naar het zuidwesten en westen en zuiden van de provincie toe lijken de droge periodes te overheersen. Temperaturen zakken daarbij naar, laat ons zeggen, een graad of 9, een graad of 10. En het blijft ook wel vrij winderig uit die westelijke hoek. Ook morgen een aantal buien, met opnieuw een voorkeur voor diezelfde noordelijke regio's. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
0: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Frans onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Pratere. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.

Dit weekend krijgen we in de loop van zaterdag nog met een aantal verspreide buien te maken. Die buien concentreren zich in het noorden van de provincie. Dat zou een felle bui kunnen zijn, maar die buien gaan er ook wel vrij snel uit. In de loop van zaterdag trekken ze geleidelijk weg bij maxima van een graad of 15, 16. Die maxima nemen we mee naar zondag, maar dan lijkt het toch wel een stuk stabieler te worden. Er is nog wel kans dat er hier of daar dan een beetje wolkenvelden doortrekken. Heel misschien nog een enkele bui ergens in het uiterste noorden, maar de droge perioden overheersen, terwijl het ook veel rustiger wordt onder invloed van een hoge drukgebied dat zich vormt. Dat neemt ons dan maandag, dinsdag, woensdag mee onder rustiger omstandigheden. De temperaturen gaan ook weer omhoog. Tegen dinsdag zou het mogelijk zelfs weer richting de 20 graden kunnen gaan. En later volgende week zou dan geleidelijk weer wat meer wisselvalligheid opduiken, hoewel dat zeker nog geen zwaar uitgemaakte zaak is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Prater. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vrijdag is op het Zand in Brugge de grootste mantel tegen eenzaamheid ter wereld uitgerold. Het gaat om een indrukwekkend textielkunstwerk van 224 vierkante meter, samengesteld uit zo'n 3000 lapjes stof, die werden geschonken door mensen die zelf met eenzaamheid te maken kregen of anderen daarin ondersteunen. Met de actie geeft organisatie Samana het startschot voor de allereerste week tegen eenzaamheid. Daarmee wil ze eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken. Meer dan 1 op de 3 Belgen voelt zich volgens de organisatie wel eens eenzaam, terwijl dat cijfer bij chronisch zieke en mantelzorgers nog hoger ligt. Tijdens het evenement werd ook het Charter tegen eenzaamheid voorgesteld. De stad Brugge was daarbij de eerste ondertekenaar. De Brugse politie heeft 2 vermoedelijke drugsdealers opgepakt na een onderzoek naar verdachte activiteiten in en rond een hotel in een Brugse deelgemeente. Speurders stelden er al enkele weken een opvallend komen en gaan vast en gingen deze week over tot huiszoekingen in 2 hotelkamers. Daar troffen ze ruim 28 kilogram cannabis aan, goed voor een geschatte straatwaarde van zo'n 282.000 euro. Daarnaast werden meer dan 7.000 euro cash geld, meerdere smartphones, een step, een fatbike en een voertuig in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook een handgranaat aantrof. Dofo kwam ter plaatse om het explosief veilig onschadelijk te maken. 2 mannen van 23 werden gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden voor drugshandel en verboden wapenbezit. Het onderzoek loopt verder. Brugge heeft internationale erkenning gekregen voor zijn aanpak van erfgoedzorg. Tijdens een expertendag in het Begijnhof kwamen deze week specialisten uit binnen- en buitenland samen om na te denken over hoe historisch erfgoed beter kan worden beschermd zonder het los te koppelen van de mensen, tradities en verhalen die ermee verbonden zijn. Het Brugse Begijnhof fungeerde de voorbije jaren als een internationale proeftuin. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de restauratie van gebouwen, maar ook naar de betekenis van de plek voor bewoners en gebruikers. Die aanpak trekt nu de aandacht van UNESCO-experts. Op basis van de Brugse ervaringen werken zij aan nieuwe internationale aanbevelingen voor geïntegreerde erfgoedzorg. Later deze maand worden de inzichten ook besproken tijdens een internationale erfgoedbijeenkomst in het Italiaanse Napels. Een mooie primeur voor Brugge. Leerkracht en bakker Glenn Schutijzer van Hotel School ter Groene Poorten mag zich voortaan de allereerste Belgische broodsommelier noemen. Na een intensieve opleiding in het Duitse Weinheim behaalde hij als eerste Vlaming de internationaal erkende titel. Een broodsommelier is gespecialiseerd in het proeven, analyseren en beschrijven van brood en adviseert ook over combinaties met andere voedingsmiddelen en dranken. Tijdens zijn opleiding moest Schutijzer onder meer verschillende broden blind herkennen en uitgebreid toelichten. Volgens de Bruggeling wordt het bakkersberoep almaar professioneler en verdient brood meer waardering dan vandaag vaak het geval is. Ter Groene Poorten is bijzonder trots op de erkenning en wil de opgedane expertise gebruiken om de bakkerijopleiding verder te versterken. Glenn Schutijzer hoopt dat de rol van broodsommelier ook in België meer bekendheid krijgt, zoals dat vandaag al het geval is in Duitsland. En tot slot nog een beetje sportnieuws. De thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Anderlecht staat zaterdag volledig in het teken van de strijd tegen leukemie. Groen-Zwart brengt opnieuw hulde aan voormalig doelman Miguel van Damme, die in 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte. De Cercle-spelers zullen aantreden in speciale wedstrijdshirts, waarop de stichting Me2You de plaats inneemt van de hoofdsponsor. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild, waarbij de volledige opbrengst naar de stichting gaat. Me2You ondersteunt onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten en zet zich in voor patiënten. Daarnaast organiseert Cercle ook een tombola in en rond het stadion. Supporters kunnen lotjes kopen vanaf een uur voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd. Met de benefietactie wil de club de strijd van Miguel van Damme levend houden en tegelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar bloedziekten.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Leverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht zijn er nog een aantal verspreide buien. Het is zo dat de fronten met regen onze regio verlaten hebben, maar we komen dan in een stevige westelijke circulatie terecht met opklaringen, wolkenpartijen, maar ook een aantal verspreide buien. En dat zouden best wel een aantal felle buien kunnen zijn. Het is niet uitgesloten dat er aan de kust of in het noorden van de provincie zelfs een losse donderklap bij zit. Meer naar het zuidwesten en westen en zuiden van de provincie toe lijken de droge periodes te overheersen. Temperaturen zakken daarbij naar, laat ons zeggen, een graad of 9, een graad of 10. En het blijft ook wel vrij winderig uit die westelijke hoek. Ook morgen een aantal buien, met opnieuw een voorkeur voor diezelfde noordelijke regio's. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Frans talig onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Prater. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.

met regen onze regio verlaten hebben, maar we komen dan in een stevige westelijke circulatie terecht met opklaringen, wolkenpartijen, maar ook een aantal verspreide buien. En dat zouden best wel een aantal felle buien kunnen zijn. Het is niet uitgesloten dat er aan de kust of in het noorden van de provincie zelfs een losse donderklap bij zit, waarna dan vanavond en vannacht weer koele lucht binnenloopt met minima ergens rond een 8, 9 tot 10 graden tegen de ochtend. De wind neemt wat af, draait naar west, maar blijft zeker aan de kust echt goed doorwaaien. En ook boven land blijft dat toch een vlagerige wind. Een bui blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Zaterdag een aantal verspreide buien doorheen de dag. Vooral voor het noordelijke deel van de provincie. Temperaturen rond dezelfde orde van grootte als vandaag. En dat is ook zondag het geval. Maar dan wordt het stabieler met opnieuw meer perioden van droogte. Wat opklaringen, zelfs een vrij zonnig deel van de dag. En ook maandag, dinsdag zouden we dan onder de gunstige invloed van hoge druk zitten met meer zon, droge dagen en wat hogere temperaturen zelfs. Eind volgende week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philip de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vrijdag is op het Zand in Brugge de grootste mantel tegen eenzaamheid ter wereld uitgerold. Het gaat om een indrukwekkend textielkunstwerk van 224 vierkante meter, samengesteld uit zo'n 3000 lapjes stof, die werden geschonken door mensen die zelf met eenzaamheid te maken kregen of anderen daarin ondersteunen. Met de actie geeft organisatie Samana het startschot voor de allereerste week tegen eenzaamheid. Daarmee wil ze eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken. Meer dan 1 op de 3 Belgen voelt zich volgens de organisatie wel eens eenzaam, terwijl dat cijfer bij chronisch zieken en mantelzorgers nog hoger ligt. Tijdens het evenement werd ook het Charter tegen eenzaamheid voorgesteld. De stad Brugge was daarbij de eerste ondertekenaar. De Brugse politie heeft 2 vermoedelijke drugsdealers opgepakt na een onderzoek naar verdachte activiteiten in en rond een hotel in een Brugse deelgemeente. Speurders stelden er al enkele weken een opvallend komen en gaan vast en gingen deze week over tot huiszoekingen in 2 hotelkamers. Daar troffen ze ruim 28 kilogram cannabis aan, goed voor een geschatte straatwaarde van zo'n 282.000 euro. Daarnaast werden meer dan 7.000 euro cashgeld, meerdere smartphones, een step, een fatbike en een voertuig in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook een handgranaat aantrof. Dovo kwam ter plaatse om het explosief veilig onschadelijk te maken. 2 mannen van 23 werden gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden voor drugshandel en verboden wapenbezit. Het onderzoek loopt verder. Brugge heeft internationale erkenning gekregen voor zijn aanpak van erfgoedzorg. Tijdens een expertendag in het Begijnhof kwamen deze week specialisten uit binnen- en buitenland samen om na te denken over hoe historisch erfgoed beter kan worden beschermd, zonder het los te koppelen van de mensen, tradities en verhalen die ermee verbonden zijn. Het Brugse Begijnhof fungeerde de voorbije jaren als een internationale proeftuin. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de restauratie van gebouwen, maar ook naar de betekenis van de plek voor bewoners en gebruikers. Die aanpak trekt nu de aandacht van UNESCO-experts. Op basis van de Brugse ervaringen werken zij aan nieuwe internationale aanbevelingen voor geïntegreerde erfgoedzorg. Later deze maand worden de inzichten ook besproken tijdens een internationale erfgoedbijeenkomst in het Italiaanse Napels. Een mooie primeur voor Brugge. Leerkracht en bakker Glenn Schutijzer van Hotel School ter Groene Poorten mag zich voortaan de allereerste Belgische broodsommelier noemen. Na een intensieve opleiding in het Duitse Weinheim behaalde hij als eerste Vlaming de internationaal erkende titel. Een broodsommelier is gespecialiseerd in het proeven, analyseren en beschrijven van brood en adviseert ook over combinaties met andere voedingsmiddelen en dranken. Tijdens zijn opleiding moest Schutijzer onder meer verschillende broden blind herkennen en uitgebreid toelichten. Volgens de Bruggeling wordt het bakkersberoep almaar professioneler en verdient brood meer waardering dan vandaag vaak het geval is. Ter Groene Poorten is bijzonder trots op de erkenning en wil de opgedane expertise gebruiken om de bakkerijopleiding verder te versterken. Glenn Schutijzer hoopt dat de rol van broodsommelier ook in België meer bekendheid krijgt, zoals dat vandaag al het geval is in Duitsland. En tot slot nog een beetje sportnieuws. De thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Anderlecht staat zaterdag volledig in het teken van de strijd tegen leukemie. Groen-zwart brengt opnieuw hulde aan voormalig doelman Miguel van Damme, die in 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte. De Cercle-spelers zullen aantreden in speciale wedstrijdshirts, waarop de stichting Me2You de plaats inneemt van de hoofdsponsor. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild, waarbij de volledige opbrengst naar de stichting gaat. Me2You ondersteunt onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten en zet zich in voor patiënten. Daarnaast organiseert Cercle ook een tombola in en rond het stadion. Supporters kunnen lotjes kopen vanaf een uur voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd. Met de benefietactie wil de club de strijd van Miguel van Damme levend houden en tegelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar bloedziekten.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
3: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wijs dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
5: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Enrique en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht zijn er nog een aantal verspreide buien. Het is zo dat de fronten met regen onze regio verlaten hebben, maar we komen dan in een stevige westelijke circulatie terecht met opklaringen, wolkenpartijen, maar ook een aantal verspreide buien. En dat zouden best wel een aantal felle buien kunnen zijn. Het is niet uitgesloten dat er aan de kust of in het noorden van de provincie zelfs een losse donderklap bij zit. Meer naar het zuidwesten en westen en zuiden van de provincie toe lijken de droge periodes te overheersen. Temperaturen zakken daarbij naar, laat ons zeggen, een graad of 9, een graad of 10. En het blijft ook wel vrij winderig uit die westelijke hoek. Ook morgen een aantal buien, met opnieuw een voorkeur voor diezelfde noordelijke regio's. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog gaan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In klein bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.

0: Thuis, op het werk of in de auto. Overal VBRO.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van jouw ogen vind ik de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

Vanavond en vannacht zijn er nog een aantal verspreide buien. Het is zo dat de fronten met regen onze regio verlaten hebben, maar we komen dan in een stevige westelijke circulatie terecht met opklaringen, wolkenpartijen, maar ook een aantal verspreide buien. En dat zouden best wel een aantal felle buien kunnen zijn. Het is niet uitgesloten dat er aan de kust of in het noorden van de provincie zelfs een losse donderklap bij zit. Maar nadat vanavond en vannacht weer koele lucht binnenloopt met minima ergens rond een 8, 9 tot 10 graden tegen de ochtend. De wind neemt wat af, draait naar west, maar blijft zeker aan de kust echt goed doorwaaien. En ook boven land blijft dat toch een vlagerige wind. Een bui blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Zaterdag een aantal verspreide buien doorheen de dag. Vooral voor het noordelijke deel van de provincie. Temperaturen rond dezelfde orde van grootte als vandaag. En dat is ook zondag het geval. Maar dan wordt het stabieler met opnieuw meer perioden van droogte. Wat opklaringen, zelfs een vrij zonnig deel van de dag. En ook maandag, dinsdag zouden we dan onder de gunstige invloed van hoge druk zitten met meer zon, droge dagen en wat hogere temperaturen zelfs. Eind volgende week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vrijdag is op het Zand in Brugge de grootste mantel tegen eenzaamheid ter wereld uitgerold. Het gaat om een indrukwekkend textielkunstwerk van 224 vierkante meter, samengesteld uit zo'n 3000 lapjes stof, die werden geschonken door mensen die zelf met eenzaamheid te maken kregen of anderen daarin ondersteunen. Met de actie geeft organisatie Samana het startschot voor de allereerste week tegen eenzaamheid. Daarmee wil ze eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken. Meer dan 1 op de 3 Belgen voelt zich volgens de organisatie wel eens eenzaam, terwijl dat cijfer bij chronisch zieken en mantelzorgers nog hoger ligt. Tijdens het evenement werd ook het Charter tegen eenzaamheid voorgesteld. De stad Brugge was daarbij de eerste ondertekenaar. De Brugse politie heeft 2 vermoedelijke drugsdealers opgepakt na een onderzoek naar verdachte activiteiten in en rond een hotel in een Brugse deelgemeente. Speurders stelden er al enkele weken een opvallend komen en gaan vast en gingen deze week over tot huiszoekingen in 2 hotelkamers. Daar troffen ze ruim 28 kilogram cannabis aan, goed voor een geschatte straatwaarde van zo'n 282.000 euro. Daarnaast werden meer dan 7.000 euro cash geld, meerdere smartphones, een step, een fatbike en een voertuig in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook een handgranaat aantrof. Dovo kwam ter plaatse om het explosief veilig onschadelijk te maken. 2 mannen van 23 werden gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden voor drugshandel en verboden wapenbezit. Het onderzoek loopt verder. Brugge heeft internationale erkenning gekregen voor zijn aanpak van erfgoedzorg. Tijdens een expertendag in het Begijnhof kwamen deze week specialisten uit binnen- en buitenland samen om na te denken over hoe historisch erfgoed beter kan worden beschermd, zonder het los te koppelen van de mensen, tradities en verhalen die ermee verbonden zijn. Het Brugse Begijnhof fungeerde de voorbije jaren als een internationale proeftuin. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de restauratie van gebouwen, maar ook naar de betekenis van de plek voor bewoners en gebruikers. Die aanpak trekt nu de aandacht van UNESCO-experts. Op basis van de Brugse ervaringen werken zij aan nieuwe internationale aanbevelingen voor geïntegreerde erfgoedzorg. Later deze maand worden de inzichten ook besproken tijdens een internationale erfgoedbijeenkomst in het Italiaanse Napels. Een mooie primeur voor Brugge. Leerkracht en bakker Glenn Schutijzer van Hotel School ter Groene Poorten mag zich voortaan de allereerste Belgische broodsommelier noemen. Na een intensieve opleiding in het Duitse Weinheim behaalde hij als eerste Vlaming de internationaal erkende titel. Een broodsommelier is gespecialiseerd in het proeven, analyseren en beschrijven van brood en adviseert ook over combinaties met andere voedingsmiddelen en dranken. Tijdens zijn opleiding moest Schutijzer onder meer verschillende broden blind herkennen en uitgebreid toelichten. Volgens de Bruggeling wordt het bakkersberoep al maar professioneler en verdient brood meer waardering dan vandaag vaak het geval is. Ter Groene Poorten is bijzonder trots op de erkenning en wil de opgedane expertise gebruiken om de bakkerijopleiding verder te versterken. Glenn Schutijzer hoopt dat de rol van broodsommelier ook in België meer bekendheid krijgt, zoals dat vandaag al het geval is in Duitsland. En tot slot nog een beetje sportnieuws. De thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Anderlecht staat zaterdag volledig in het teken van de strijd tegen leukemie. Groen-zwart brengt opnieuw hulde aan voormalig doelman Miguel van Damme, die in 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte. De Cercle-spelers zullen aantreden in speciale wedstrijdshirts, waarop de stichting Me2You de plaats inneemt van de hoofdsponsor. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild, waarbij de volledige opbrengst naar de stichting gaat. Me2You ondersteunt onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten en zet zich in voor patiënten. Daarnaast organiseert Cercle ook een tombola in en rond het stadion. Supporters kunnen lotjes kopen vanaf een uur voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd. Met de benefietactie wil de club de strijd van Miguel van Damme levend houden en tegelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar bloedziekten.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
3: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
5: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Leverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
0: De Brugse Radio.

In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philip de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

rangeertje met zijn palmtaxjes hing van de stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sinterkruis. Frans nachtens vroeg

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: De Brugse Radio.

up that dream. No matter how hard it seems.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salons Tervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes.

0: Nicky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut Vias en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden. Daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden. Daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Window closed, the light is on.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

0: Hier hoor je het beste van eigen bodem.
1: Dit is VBRO.
2: Ik weet te veel van jou. Zijn

toi des kiss. Mathilde si ze wat, een kor op zwarte hat. Zij meest als een komere, des de grootste van de stad. Van alles is ze doofde, van het meeste vlieg ze druk. En als je het wat er zeggen, zegt ze, vind je pas.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel